0: De klok is 5 met 30 minuten.
1: Ein herzlicher Gruß und welkom zei wie alle nieuwe hierers de jaren zeer interessante geschichten harschen. Wie wensen jullie veel vrede bij het harschen.

0: Nicht hier wie in ein Geschäft, der wird gebracht bei Onkel Obram Janssen von Blumenheim in Saskatchewan.
1: Dat nie het sluit. Gordon wordt in een grote stad in Engeland geboren. Hij werd de middelste van 3 jongens. Zijn ouderen komen niet goed voor zich. En als hij 5 jaar oud weer, laat zijn vader zich van zijn mama scheiden en trok dan van huis. En hij zag hem niemals meer. Hij leert niets van het kerk, niets van de zondag of van de zondagschool. Die eind weer in alle der gelijk. En als school gaan, dat denk ik hem immer schlecht. Als hij 14 jaar oud is, rent hij weg van huis. Naar een andere stad, waar zijn oudere broer de koch weer in een restaurant. Daar geven ze hem voor het arbeid, met abwaschen en alles reinmerken. Nu weer hij onder zijn broer zijn absicht, dat denk ik hem zo schijn dat hij een beetje in een familie leven en dan komt met zijn broer. Nu kreeg hij ook nog een kleinet loon, alle werk wordt hem uitgetold. Nog nie eier had hij geld gehad in zijn heng. En zijn broer die leert hem bij aan van de arbeid wat de koch doen moest om eten rijdmerken. Dan traf zich dat aan het water dat zijn broer niet kon te arbeid komen, dan stal de wirt dem Gordon door aan om zijn broer zijn steed nemen. Dat je val hem al zei ja. Als hij dan eerst 16 jaar oud is, dan kreeg hij arbeid in een ander restaurant, waar hij dan kon de koch zijn. Nu kreeg hij ook voorts een beter loon. Dan kreeg hij $120 de werk. Dat moet ik allemaal zeer goed feilen. De vrouwen wat er in dat restaurant opdragen waren, die waren alle zeer goed voor deze jonge koch. Ze wilden hem jaren met helpen. En een dag brengt een van de Mialis een katalio met door naar ihre arbeid en laat hem daar liggen. Als hij dan een dag betiet heeft, bladert hij in de katalio ramen, zet hij met eenmaal door zijn zendersche maanskleid. Dat interesseert hem een beet. Hij had nog niemals een zendersche kleid gehad in zijn leven. Dat zal $120 kosten, maar hij dacht zo, dat is je bij mij nicht. Hij bestaalt zich dat. En zo aan een werk dan is dat door. Hij neemt dat naar zijn stoel, waar hij woont, traagt zich dat aan en staat voor hem spiegel. Hij leeft dat post zo fijn. Hij voelt raar stolt. Dan gaat hij... Zo is dat nu dat restaurant en wie is de andere Mialis door zijn stromend kleid. En die tieren zich alle, wo schmakt het allemaal wel uit? Ze zeiden, hij likken zich meist niet. Dan zegt een Mial, nu moet je over Wuhan wanken, wo er veel mensen zijn, dat die dat kunnen zijn en wo stroomt die best. Hij weet aber nicht Wuhan, hij zegt, du hast nur nicht eine Chast. Ook niet een begrafenis, wat nie wat aangeet. Dan zegt een Mial, na dan moet zondag naar kerk gaan. Dat die mensen toch zijn, en wo stroom du in werkelijkheid best. Ober Gordon chant nicht van een kerk. Dan zegt een Mial, to am, ik wil zondag met die metkomen. En zo kwam Gordon dan zum eerste Mal in zijn leven in een kerk nemen. Nicht wie ze Gottes woord hören wil. Hij wil bloos zijn neerkleid wiezen. Hij heert niet veel van wat de prediker zegt, waarom interesseert dat door? De mensen werden alle zo vriendelijk toe aan, dat je zang, dat interesseert hem. Nächsten zondag ging hij water. Nu heert hij met eenmaal de prediker, die reed zo veel van dem Jezus, dat weer hem opvallend. Is de Jezus zo'n wichtige, besondere persoon, dat van dem zo veel moet gereed? Dacht hij zo bij zichzelf. Maar hij ging nog waar aan de kerk nood hem, ook nog waar aan nood hem. Ook waren geen andere kwam, dan ging hij al immer. En alle zondag reed de prediker immer van dem Jezus. En dan zei hij nog, God heeft deze wereld zo zeer geliefd, dat is ihnen sehen, Jesus in diese Welt geschickt hat, und dat all die, wat am Leben, nicht sollen verloren gehen, aber dat ewige selige Leben, oben. Mit mir kam sehr anruhig. Am hat noch nie erdet gewassen geplagt. Ich denke, einen Sonntag nur seinen Prediger an, red ihm da wer ihn an. Dann sag ich die Prediger, die plagt dort gewassen nicht, wie wir stolz entsenden. Nu, aber fangt ihr erst an die an zu arbeiten, hast die von Jesus gehört. Nu fehlst du dort, du bist zu kalt gekommen. Gott und jenk ne Hüß mit dem Gedanken und doch du eben noch. Hey, wir doch nicht sehr zufrieden mit sich selbst. Er kauft sich dann eine Bibel und funke mal an zu lesen. Dann funke er bald uttert. Der Jesus wir wirklich die Seligmerker, wo die Prediger immer von red. Hey, hör ich sehr von da an nur den Prediger seine Predigten. In einem Sonntag nur der Andacht, redet er dem Prediger weiter an und dann sagt er, du hast ein Verlangen in mein Hort, nur Jesus. Dort kann ich nicht loswerden. In mein Gewissen sagt mir, dort ich sie ein verlorener Mensch. Was soll ich damit tun? So sagt nu sto, vielleicht bloß dort es üt. Das Prediger, der halb dem Gordon, er lehrt ihm dort klar aus, dass Jesus für so einen Menschen als für Gordon und für andere in diese Welt gekommen ist, um selig zu machen, die dort verloren sind. Sie kneiden sich an und Gordon ruft den Heiland an. Sein Gebet wird erhört. Da kam eine Freude in sein Hortenhans und hat er noch nie erlebt. Die Prediger sehen ihm dann, die Feinde, die wird nu bald kommen und die wird die Wellen die Freiheit wahrnehmen. Dann die kann dort nicht leiden, wenn ein Mensch Christ wird und Frau ist. Dann weiß er an nur Johannes Kapitel 4, Vers 24, wo Jesus sagt, ich sei und die Wahrheit. Wer mein Wort hört und den gelebt, wer mich geschickt hat, hat dort ewige Leben. Er kommt nicht am Gerecht, aber er ist vom Tod zum Leben gleich gedrungen. Die Prediger sagt, lehr dir den Falsch utwendig, auch noch andere Falschen. Und wenn du im Zwiebel kämpfst, wer in den Seelen heil, dann sei dem Feind diese Falschen utwendig. Dann lot dem zu sie gehen und du wirst stärker worden. Gott und jenkne Hüß, sei er Frau in sein Hort. Und er wundert sich, wo das so kann geben, dass ein nie zu leid, so ein Unterschied kann merken an sein Leben.

0: Nu hier wie in je schecht, die wordt gebracht bij Onkel Obram Janssen van Blumenheim en Saskatchewan.
1: Dat niet het leid. Gordon wordt in een grote stad in Engeland geboren. Hij wird de middelste van drie jongens. Die ouderen komen niet goed voor zich. En als hij 5 jaar oud wordt, laat zijn vader zich van zijn mama scheiden en trok dan van huis. En hij zegt hem niemals meer. Hij leert niets van de kerk, niets van de zondag of van de zondagschool. Die eind werden alle deel gelijk. En naar school gaan, dat denk ik hem immer schlecht. Als hij 14 jaar oud is, rent hij weg van huis. Naar een andere stad, waar zijn oudere broer de koch weer in een restaurant. Daar geven ze hem voor het arbeid met abwaschen en alles reinmerken. Nu wie hij onder zijn broer zijn absicht, dat denk ik hem zo schijn dat hij een beetje in een familie leven en dan komt met zijn broer. Nu kreeg hij ook nog een kleinet loon, alle werk wordt hem uitgetold. Nog nie eier had hij geld gehad in zijn hang. En zijn broer die leert hem bij aan van de arbeid wat de koch doen moest om eten reinmerken. Dan traf zich dat Han en Wader, dat zijn broer niet kon te arbeid komen, dan stal de wirt dem Gordon door aan, om zijn broer zijn steed nemen. Dat je vallen al zei ja. Als hij dan eerst 16 jaar oud is, dan kreeg de arbeid in een ander restaurant, waar hij dan kon de koch zijn. Nu kreeg hij ook voorts een betere loon. Dan kreeg hij $120 de werk. Dat moet zich allemaal zeer goed feilen. De vrouwlied wat in dat restaurant opdreven waren, die waren alle zeer goed voor deze jonge koch. Ze wilden hem jaren methelpen. En een dag brengt een van de mejales een katalog met door naar haar arbeid en laat hem daar liggen. Als hij dan een dag betiet heeft, bladert hij in de katalog raam en zet hij met eenmaal door zijn zinders het maanskleid. Dat interesseert hem een beetje. Hij had nog niemals een zinders het kleid gehad in zijn leven. Dat zal $120 kosten, maar hij dacht zo, dat is je bij mij niet. Hij bestelt zich dat, en zo aan een werk dan is dat door. Hij neemt dat naar zijn stoel, waar hij woont, traagt zich dat aan en staat voor hem spiegel. Hij leeft dat post zo fijn, hij voelt raar stolt. Dan gaat hij zo is dat nu dat restaurant en wie is de andere mejales door zijn stromen kleid. En die tieren zich alle, wo schmakt het allemaal wel uit. Ze zeiden, hij likken zich meist niet. Dan zegt een mejale, nu moet je over woe hand wanken, wo er veel mensen zijn, dat die dat kunnen zijn en wo stroomt die best. Hij weet aber nicht woe hand, hij zegt, du hast nur nicht eine Chast. Ook niet een begrafenis wat mij wat aangeeft. Dan zegt een mejaal, na dan moet zondag naar kerk gaan. Dat die mensen toch zijn en wo stroom die in werkelijkheid best. Aber Gordon chant nicht van de kerk. Dan zegt een mejaal, to am, ik wil zondag met die metkomen. En zo kwam Gordon dan zum eerste Mal in zijn leven in de kerk nemen. Nicht wie ze Gottes woord hören wil. Hij wil bloos zijn nieuw kleid wiezen. Hij hiert niet veel van wat de prediker zegt. Waarom interesseert dat door? De mensen werden alle zo vriendelijk toe aan, dat je zang, dat interesseert hem. Nächsten zondag ging hij verder. Nu hiert hij met eenmaal de prediker, die reed zo veel van dem Jezus. Dat werd hem opvallend. Is de Jezus zo'n wichtige, besondere persoon, dat van die hem zo veel moet gereed? Dacht hij zo bij zichzelf. Maar hij ging nog waar aan de kerk nood hem, ook nog waar aan nood hem. Ook waar geen andere kwam, dan ging hij al Emma. En alle zondag reed de prediker Emma van dem Jezus. En dan zei hij nog, God heeft deze wereld zo zeer geliefd, dat is ihnen sehen, Jesus in diese Welt geschickt hat, und dat all die, wat an am geleben, nicht sollen verloren gehen, aber dat ewige selige Leben offen. Mit mir kam sehr anruhig. Am hat noch nie eher das Gewissen geplagt. Ich denke, einen Sonntag nur seinen Prediger an, red ihm da wer ihn an. Dann sag ich, die Prediger, die plagt das Gewissen nicht, wie wir stolz entsenden. Nun, aber fangt ihr jetzt an die an zu arbeiten, hast die von Jesus gehört. Nun fehlst du dort, du bist zu kalt gekommen. Gott und jene Hüß mit dem Gedanken und doch du eben noch, hey, wir doch nicht sehr zufrieden mit sich selbst. Hey, kauft sich dann eine Bibel und fängt mal an zu lesen. Dann fängt er bald uttert, der Jesus wir wirklich die Seligmerke, wo die Prediger immer von redet. Hey, hör ich sehr von da an nur den Prediger seine Predigten. In einem Sonntag nur der Andacht, redet er dem Prediger war er an, und dann sagt er, du hast ein Verlangen in mein Hort, nur Jesus. Dort kann ich nicht loswerden. In mein Gewissen sagt mir, dort ich sie ein verlorener Mensch. Was soll ich damit tun? So sagt, nu stoh, vielleicht bloß dort es üt. Das Prediger, der halb dem Gordon, er lehrt ihm dort klar aus, dass Jesus für so einen Menschen als für Gordon und für andere in diese Welt gekommen ist, um selig merken, die dort verloren sind. Sie kneiden sich Hahn und Gordon ruft den Heiland an. Sein Gebet wird erhört. Da kam eine Freude in sein Hortenhans und hat er noch nie euer erlebt. Die Prediger sehen ihm dann, die Feinde, die wird nu bald kommen, und die wird die Wellen der Freiheit wahrnehmen. Dann, die kann dort nicht leiden, wenn ein Mensch Christ wird und Frau ist. Dann weiß er am nur Johannes Kapitel 5, Vers 24, wo Jesus sagt, ich sei in der Wahrheit. Wer mein Wort hört, und den gelebt, wer mich geschickt hat, hat dort ewige Leben. Er kommt nicht an die Recht, aber er ist vom Tod zum Leben derich gedrungen. Der Prediger sagt, lehre dem Falsch utwendig, auch noch andere Falschen. Und wenn du im Zweifel kämpfst, wer in den Seelen heil, dann sei dem Feind diese Falschen utwendig. Dann lot dem zu sie gehen und du wirst stärker worden. Gott und jene Hüß, sei er Frau in sein Hort. Und er wundert sich, wo das so kann geben, hat ein nie Zeit, so ein Unterschied kann merken an sein Leben.